0: Ciao, ciao.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie- en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar 1 graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Somebody.

0: Vergeten.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: just wanna leave this horrid place the way I came. But here we are again.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
3: What?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond Aklet, meldt Trouw. Aklet baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Het is vandaag vrijdag 29 mei en voor de luisteraars in Breda zaterdag 30 mei. U hoorde even een korte stilte, want er ging technisch wat mis, maar gelukkig zijn we er weer. Technicus Hans staat een beetje te zweten aan de overkant, maar haalt wel langzamerhand opgelucht adem. Ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan een recept doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het al gezien. Het ziet er heel lekker uit. Love of the Cover, dat is een hele bijzondere. En in Hoe zit dat gaan we het hebben over allerlei dingen. Over vlaggen, toch?
1: De vlag, ja, de Nederlandse drie kleur.
0: Nou, u hoorde net al even Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross. Die had ik speciaal uitgekozen omdat het 29 mei 1953... Weet je hem ook weer? Edmund Hillary,
1: ja.
0: Samen met zijn Sherpa, wiens naam ik niet haar uitspreken, als eerste de top van de Mount Everest hebben bereikt. Een beetje rommelig begin, maar de rest komt goed.

0: Nou, we hebben Thijs Krol van Beum uit Dorst aan de telefoon. Thijs, ik hoop dat het bij jullie in de keuken niet zo gaat met die borden. Goedemorgen, Thijs.
1: Hey, Thijs is even niet.
0: Waar is Thijs?
1: Thijs? Nee. Nou, dan ga ik het nog even proberen.
0: Nou, gooi er maar weer een muziekje in.
1: Ja.

0: Ja, en het is gelukt. We hebben Thijs Krol van Beum uit Dorst aan de telefoon. Goedemorgen, Thijs.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat duurde eventjes. Sorry daarvoor, maar uiteindelijk is het gelukt.
1: Kan gebeuren.
0: Ja, kan gebeuren. Wat ga jij vandaag voor ons klaarmaken?
1: Nou, ik zat van een week te denken. Eigenlijk is het mooie weer is en mensen weer lekker op het terras gaan zitten. Dacht ik aan een goede, gezonde, ja, iets minder gezonde, maar wel lekkere salade. Met zelfgemaakte gefrituurde kip.
0: Ah. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb de foto al gezien.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, lekker.
1: Ja, zeker. Zeker op de manier waar we de kip zelf maken. Het maakt het in ieder geval iets specialer. Dus dat is wat mooi aan, want ik heb er karnemelk bij zitten. En als je dat 24 uur laat marineren, dan wordt dat echt grote zwarte kip.
0: Ja, want dat was wel een vraag die ik had. Waarom leg je die kip 24 uur lang in karnemelk?
1: Nou, die karnemelk, de zuren van die karnemelk, zorgt voor de enzymen van die kip, dat die, die breekt zich af, waardoor het eigenlijk voor een hartstikke mals wordt.
0: Ah.
1: En dat is het mooie eraan.
0: Ja, nee, nou snap ik hem.
1: Ja.
0: Ga verder, Thijs. Wat hebben we allemaal nodig en hoe maken we het spul lekker?
1: In principe, ik heb wat ingrediënten voor die kip heb ik erbij gezet. Voor de salade, zeg maar. Dat is eigenlijk altijd natuurlijk eigen invulling. Je kunt er zelf bij gooien wat je lekker vindt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik had zelf gewoon lekker gekookt eitje. Het zure ui. Wat olijfjes, zonder tomaten. Kijk, het was allemaal voor eigen invulling.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat het eigenlijk voor gaat, is die kip. En hoe je die kip maakt, is natuurlijk lekker gewoon... gekrummelde Doritos, dat was het paneerlaagje.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zoals ik al eerder zei, je moet die kip 24 uur laten marineren in karnemelk. Daarna maak je lekker van die Doritos en wat batermix. Eigenlijk gewoon een beetje de lijn voor de paneerlaag.
0: Mm-hmm.
1: Daar domp je ze lekker onder. Met wat verschillende kruiden, peperzout, ketchupkruiden, is altijd heel hartstikke goed bij de kip. En dan lekker frituren. Of tegenwoordig altijd al erg kruiden dan ook natuurlijk.
0: Ja, dan is het iets gezonder, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Iets gezonder wat eigenlijk niet zo heel gezond hoeft te zijn soms. Maar als je iets beter kan maken, kan het altijd via de airfryer.
0: Ja, oké, okay, prima.
1: En verder, eigenlijk is het heel simpel. Je gooit alles gewoon in een bord. Laat lekker aanmaken. Vers klaar. En altijd olijfolie en mosterd honing zout. Altijd wel geweldig.
0: Ja, het klinkt super eenvoudig, zoiets van, nou ja, die 24 uur in die marinade van karnemelk, daar moet je even van tevoren over nadenken. En verder klinkt het super eenvoudig, maar
1: ja,
0: wel.
1: Ja, je hebt even tijd nodig, maar kwaliteit kost tijd.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, dat klopt. Inmiddels staat het recept ook op Facebook en Instagram, dus mensen kunnen daar nog even rustig nalezen wat ze allemaal nodig hebben en hoe het klaargemaakt moet worden. Het enige wat ik even nog een vraag heb, in de airfryer, hoe lang moet die kip daarin?
1: Dat is altijd even kijken. Ik denk dat je ongeveer een minuutje of 10 nodig hebt. Dan zal het wel goed voor kan zijn op 180 graden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ben je eigenlijk ook nog supersnel klaar.
2: Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Ja, nee, dat is heel fijn met de warme weer. Dat,
1: ja, zeker.
2: Ik denk dat de kip het ook niet zo erg vindt om die karnemelk met het weer.
1: Jammer, vanaf het regenen, maar...
0: Ja,
2: daar trekken we ons niks van aan.
0: Ik kan net zeggen, daar gaan we verder ons niks van aantrekken. We gaan eerst gewoon op terras gefrituurde kip eten met salade.
1: Ja, yes, dat is helemaal goed hoor.
0: Oké, Thijs, dankjewel voor dit toch wel eenvoudige, lekkere recept. Ik ga het zeker een keer klaarmaken. Dat is beloofd bij deze.
1: Yes, jullie ook bedankt.
2: Oké, okay, bedankt Thijs.
1: Doei.
2: Ja, de storing lag aan de stream. Dat was een probleem met de stream. Dus niks met de studio te maken.
0: Niks met ons te maken verder. Nou, gelukkig.
2: Dan gaan we verder naar het nummer van jou. Trouwens, wat jullie daarnet hoorden was Sweetbox. Everything is going to be alright. Dat heeft te maken met het thema. Maar zoals ik wel eens vaker zeg, meer daarover later.
0: Oh, je hebt een cliffhanger. Nou, dan ga ik het gewoon even lekker heel plat doen. Het volgende nummer is Saturday in the Park. Enig idee waarom ik dat gekozen heb?
2: Geen idee, ik heb het idee dat het iets met het park in Oostzaan te maken
0: ja,
2: heeft.
0: Ja, ik wou
2: met
0: zeggen,
2: de festiviteiten.
0: Het is niet alleen zaterdag, maar ook zondag is er een feestje in ons eigen park. Dat noemen we ook parkfeest. En ik zou zeggen, het wordt mooi weer. Kom op, laten we er gezellig met z'n allen een feestje van maken. Saturday in the Park.

Ja, dat heeft niks met het thema te maken, maar ik geef wel even een clue wat met het thema te maken heeft. Voor de rest, my lips are sealed. En we gaan verder met het thema. Het eerste, eigenlijk, ja, tweede nummer van het thema. Lady Linda van de Beach Boys.

0: Ja, wat ja. was dat?
1: Dit was Bruce Springsteen. Je weet dat ik daar een enorme fan van ben.
0: Ik was ook verbaasd dat je niet zijn nummer nam. Maar goed,
1: nee,
0: veel verder.
1: Dit nummer is origineel door De Bos geschreven en uitgebracht. Ik vind niks. Ik vind de cover van Manfred Mann vind ik veel mooier. Daar heeft Bruce zelf van gezegd dat hij dat een baggernummer vond. Maar ja, ik ga de wereld even shockeren door te zeggen dat ik die van Bruce echt niks vind. En Manfred Mann met Blinded by the Light de mooiere versie vind.

0: Mijn naam is Peter van der Velde en ik heb diverse burgemeesterschappen vervuld. Maar ik luister ook graag naar het Vrijdag Magazine van Hans en Axel, zodat ik ook goed bijblijf met het regionaal nieuws.
1: Ja, en dat was speciaal voor de mensen die in Breda luisteren, Breda Nu. Want daar zenden we uit op de zaterdagochtend. Ja, wat was wat is het thema? Nou, ik zal het verklappen.
2: Met klassiek.
1: Iets met klassiek en Bach ook. En nu moet ik even mijn witte overhemd aanzetten en aandoen en mijn knoopjes dicht. En, hij praat zoals net NPO Radio 4 Klassiek.
2: Hij staat door jokkenbrokken, luisteraars, want hij heeft een groen shirt aan.
1: Shh. En we gaan nu luisteren naar Exception. Dat gebaseerd is op Bach's Badinerie van suite nummer 21 in B mineur.

0: Ik weet niet of Bach deze cover mooier zou gevonden hebben. Ik heb daar mijn ideeën bij.
1: Ja, het is wel lekker vlot op, opname.
0: Ja, dat klopt. Dat zit, de tempo zat er lekker in. Maar we gaan nu even over naar Joe Cocker met Summer in the City. Nou, dat Summer in the City hoef ik niet uit te leggen, denk ik.
1: Nee.
0: Maar waarom heb ik nou juist deze gekozen?
1: Ja, precies. Dat zou ik wel weten.
0: Omdat er in het weekend staat er een coverband van Joe Cocker in het park.
1: Ja. Dit is ook een cover, hè? Summer in the City.
0: Ja, daarom. Okay. Dus ik hoop dat ze dit nummer ook gaan spelen.

0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat?
2: Hoe zit dat?
3: Hoe zit dat eigenlijk?
4: Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ja, als mensen wel eens naar het nieuws kijken, dan zien ze wel bij de demonstratie en optochten wel eens verschillende soorten Nederlandse vlaggen. De rood-wit-blauw, de oranje-wit-blauw. En ik zag wel ergens ook nog een vlag met rood-wit-blauw of oranje-wit-blauw. Met de VOC in het midden. Dus ik denk...
5: We hebben ook nog ondersteboven gehad.
4: Dus daar kwam een vraag over. En aan de lijn hebben Hans Braat, de voorzitter van de Heemkundekring. Goedemorgen, Hans.
6: Goedemorgen.
4: Ja. En hoe zit het nou? Wat is nou de juiste vlag die we tegenwoordig moeten voeren?
6: Dat is een beetje een moeilijke vraag.
4: Oh.
6: Maar de juiste vlag, als je het wettelijk bekijkt...
4: Ja.
6: Dan zullen we daarmee beginnen.
4: Ja.
6: De officiële vastlegging, zeg maar... Van rood, wit, blauw.
4: Ja, ja.
6: Dat is vanaf 1813. Is dat het symbool van Nederland. En is die vlag definitief vastgesteld.
4: Okay.
6: En in 1937. Dus dat is ook weer een eeuwtje geleden. Zijn die officiële kleuren per koninklijk besluit vastgelegd.
4: Dus
6: dat is vermiljoen. Ik heb het even opgezocht hoor. Vermiljoen rood. Helder wit en kobaltblauw.
4: Oké.
6: Okay, dat is onze vlag.
4: Dus ze hebben op een gegeven moment in het begin gezegd van... rood, wit, blauw. En je zoekt maar uit wat precies rood is. In 1813 en pas in 1937 hebben ze dat precies met de RAL-kleur, heet dat geloof ik. Officiële kleurbenamingen, de kleur vastgesteld.
6: Ja, dat is
4: het
6: dat
4: goed?
6: Zo is het ongeveer. Maar je kunt al zeggen vanaf 1813 is dus die rood, wit, blauwe vlag eigenlijk definitief onze vlag.
4: Ja. En wat gebruikten ze ervoor eigenlijk?
6: Ja, daarvoor, dat heeft weer alles met de geschiedenis te maken. Maar dat is de zogenaamde prinsenvlag waar jullie op duiden. En dat was oranje, wit, blauw.
4: Aha.
6: En dat is eigenlijk de oudste vlag die we kennen. 1572. En toen werden die kleuren gebruikt. En dat waren de kleuren uit het wapen van Willem van Oranje.
4: Oranje,
6: en dat was de leider van de opstand tegen Spanje. Hè?
4: Ja,
6: dus is eigenlijk oranje, wit, blauw is een verzetsvlag. En die werd gebruikt met name dan in de 80-jarige oorlog. Even opfrissen, 1568 tot 1648. Hebben we zo moeten leren. Ja. Maar dat is die prinsenvlag. En eigenlijk in de loop van de 17e, 18e eeuw... zijn er wat veranderingen, hebben er wat veranderingen plaatsgevonden. Want dat oranje, ja, dat is ook maar gissen van historici. Maar dat oranje is geleidelijk aan vervangen door rood. En het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat oranje minder zichtbaar is. Vanwege de zon op zee.
4: Ja.
6: Want die werden natuurlijk veel gebruikt hè, op die schepen. En, dat wordt ook nog wel eens gezegd. De rode kleurstof die was wat goedkoper. Nou, dat is echt Hollands, hè?
5: Ja, de Hollandse kan niet.
4: Wit kost niks.
6: Ja, precies.
5: Maar weet je wat mij nou opvalt, Hans?
6: Ja?
5: Als ik nou hier naar rechts kijk in de studio, dan zie ik het logo van de OTS. En wat zie ik daar voor kleuren in? Oranje, blauw en wit.
6: Ja.
5: En jij zegt net dat had een beetje te maken met een beetje rebels.
4: Ja. Oh, dat is wel leuk, ja.
5: Ja, ik vind dit wel even leuk om dat nog even bij het bestuur van de OTS te droppen. Want rebels zijn, zijn we.
6: Weet je, die oranje, wit, blauw is best wel omstreden. Heel controversieel geworden.
4: Ja.
6: En dat heeft ook te maken met die VOC.
4: Okay.
6: En wat jij zei daar straks ook van, zo'n VOC-logo staat in die witte baan.
4: Ja, want dat zie je vaak bij die demonstraties en denk je...
6: Ja, dat klopt.
4: Ja.
6: En dan hebben ze soms een vlag oranje, wit, blauw. Met in het wit dan dat logo. Maar ook rood, wit, blauw. Met in het wit dat logo. Maar dat logo van de VOC op dit moment... Dat is daar eigenlijk een beetje omstreden, zoals ik zei. Het roept associaties op met de slavernij.
4: Mm-hmm.
6: En met de uitbuiting.
4: Ja.
6: En vandaar dat het heel gevoelig ligt, dat teken.
4: Ja.
6: En oranje, wit, blauw... Ja, dat was de prinsenvlag die ook weer door de NSB is gebruikt...
4: Aha.
6: In de jaren 30-40. En dat is allemaal gelinkt op dit moment aan extreem rechts en het nationalisme. En daardoor is het zo controversieel geworden.
4: Ja. Je moet zeggen, soms zie ik ook die oranje, wit, blauw vlag op de demonstratie. En dan krijg ik gewoon jeuk en het voelt gewoon onprettig. Maar nou begrijp ik waarom.
6: Ja.
4: Ja.
6: Dat is dus, want op dit moment is inderdaad dan rood, wit, blauw is echt het symbool van de eenheid. En men zoekt naar mogelijkheden om protest aan te tekenen. Om zich af te zetten tegen bestuur, tegen land en dergelijke. En nou ja, dan krijg je dus die oude vlaggen weer plotseling. Dat die voor de dag gehaald worden. Of omgekeerd. Hè, want dat is ook nog eens een tijdje geweest. Maar dat had ook weer met de scheepvaart te maken. Hè, dat men die omdraaide om duidelijk te maken van ik heb er niks mee te maken.
4: Ja.
6: Dat soort zaken.
4: Ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat het een financiële kwestie was. Dat ze het echt officieel rood hebben gemaakt. In plaats van oranje. Ja. En ja. Ik heb altijd gedacht. Maar dat zal een persoonlijk broodje aan verhaal geweest zijn. Is duidelijk onderscheid te maken van de staat der Nederlanden, rood-wit-blauw, ten opzichte van het koninkrijk, de koninklijk huis, wat dan de oranje dan voorstelt. Want dat is dus helemaal niet zo.
6: Ja, maar dat oranje, dat huis van oranje, ja, dat is logisch dat het dus oranje-wit-blauw was, toen met de strijd tegen de Spanjaarden.
4: Ja.
6: Maar dat is dan rood-wit-blauw gedaan. En dat is in 1937, hè, toen het dus bij koninklijk besluit rood-wit-blauw werd.
4: Ja.
6: Toen hebben ze die oranje wimpel eigenlijk een soort als compromis tevoorschijn gehaald.
4: Ja.
6: En dan kon je dus op koninklijke verjaardagen, want dan mag het eigenlijk alleen. Dan kun je dus een oranje wimpel eraan hangen. Dus heb je rood en blauw met een oranje wimpel. En dat is de verbondenheid weer met het koninklijk huis.
4: Dus dat heeft niks met 5 mei te maken? Want dat zie ik wel eens, ik denk, hè?
6: Nee, eigenlijk kan dat daar niet bij.
4: Nee.
6: Het is dus echt bij het Koningsdag.
4: Ja.
6: En dan de verjaardagen, hè, van prinses Amalia en zo. En koningin Maxima enzovoorts. En prinses Beatrix.
4: Ja,
5: vlaggenprotocol is niet bij iedereen bekend, Hans.
4: Nee.
5: Daar hebben daar echt een protocol voor. Dus weet ik heel toevallig. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik stoor me dan mateloos als mensen wel een vlag hebben. En dan niet volgens dat protocol vlaggen.
6: We hebben ook al geleerd vroeger, en zeker, ik ben ook bij de Welpenverkenners geweest, maar ik ben ook in militaire dienst geweest.
4: Ja,
6: en dan was het zo, die vlag, die moest voordat de zon onderging,
5: moest je weggehaald worden. Ja, moest die gestreken zijn. Ja.
4: Hij mocht de grond niet aanraken, dat weet ik ook nog.
6: Ja, dat soort zaken, dat zijn een beetje respect naar die vlag toe.
5: Ja.
6: Nou, overigens, dat is ook wel aardig. Dat ik had zelf de gedachte, want zo is dat mij bijgebracht, dat die rood-wit-blauw stond voor rood voor volk en wit voor de kerk en blauw voor de adel.
4: Ah.
6: Maar dat is ook niet officieel vastgelegd.
4: Nee.
6: Daar is niks van vastgelegd, want er zijn ook weer andere uitspraken over dat rood weer symbool staat voor de moed en de kracht en zo. Ik heb het opgezocht nu hoor. En wit staat voor vrede, zuiverheid, rechtvaardigheid en blauw voor trouw, loyaliteit en verbondenheid met de natie. Dus ja, men verzint er het een en ander bij, maar echt officieel staat het niet vast.
4: Nee. Okay. Nou Hans, we zijn weer een hoop te weten gekomen hoe het moet en hoe het niet moet met de vlag. Ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor deze informatie. Ik vond het uitermate fascinerend.
6: Dankjewel.
4: Dan moeten we het misschien.
6: Ik heb het graag gedaan.
4: Ja, dan moeten we misschien volgend jaar vlak voor bevrijding doen. Zodat mensen even een reminder krijgen dat ze geen oranje wimpel moeten
6: hangen. Ja.
4: Ja, sorry, wat wil je nog zeggen?
6: Ja, nou, ik wil één ding nog even zeggen over een museum op de heuvel. En daar heb ik geen relatie mee of zo. Maar dat is uitermate interessant. Heuvel 2.
4: Ja.
6: En daar is het museumpje op de bovenverdieping, Centrum 1795. Dat stond het begin eigenlijk van de Bataafse Republiek. Daar moet je een afspraak maken. Daar moet je eens gaan kijken. Daar wordt uitgelegd het ontstaan van de Nederlandse democratie.
4: Ah.
6: En, want dat is ook het breekpunt geweest richting onze rood-wit-blauwe vlag.
4: Oké.
5: Okay. Nou, die is genoteerd.
6: Wij
5: gaan een uitstapje organiseren daar naartoe. Dankjewel voor deze nabrander nog even, Hans.
6: Oké. Okay.
5: En goed weekend alvast.
4: En succes op de golfbaan, hè?
6: Ja, dankjewel.
4: Okay, dankjewel, Hans.
6: Bye bye.
4: Oké, okay, wat zegt dat er zoveel bij kwam kijken.
5: Ja, hè?
4: Ja.
5: Het is niet zomaar wat, Hans.
4: Nee, precies. Maar het is niet zomaar die kleurtje. Maar wat gaan we nu draaien? Ook een ander nummer in mijn thema. Ja, de meeste mensen weten wel dat dit gebaseerd is op een nummer van Bach. Namelijk vrij gebaseerd op de Bach-suite nummer 3 in D mineur.

0: Zo, dit was weer een mooi theatraal muziekstuk, Hans.
1: Ja, was de lievelingsnummer van Peter R. de Vries?
0: Ja, dat weet ik. Ja. Nou ja, je weet dat ik iets met data heb. Het is vandaag 29 mei. Ik ben eens even gaan kijken van wie is er allemaal op 29 mei geboren. John F. Kennedy.
1: Ja, nou, maar daar kunnen we niks van spelen, want die is er niet meer.
0: Ik wou zeggen, die heeft volgens mij nooit een plaatje gemaakt. LaToya Jackson. Okay. Maar toen dacht ik van, hey, ik vind nog een andere. Vandaag bereikt Melissa Etheridge, die bereikt de 65-jarige leeftijd.
1: 65 al?
0: 65 al, ja, zou ik niet zeggen.
1: Nee.
0: Het is, ja, hier niet zo heel bekend. Like the Way It Is, die gaan we zo meteen, Like the Way I Do, die gaan we zo meteen spelen. Die is uit 1989, toen heeft ze ook in Ahoy gestaan. En grappig is ook nog, tijdens de eerste inauguratie van Bill Clinton, toen is ze uit de kast gekomen, zoals het zo mooi heet. En heeft ze verteld dat ze lesbisch is.
1: Okay.
0: Maar dit geheel terzijde, we gaan naar de muziek.

0: goed te maken. En dat hij echt 24 uur in de karnemelk moet zwemmen voor je hem gaat bereiden. Nou ja, Lover of the Cover, die sla ik even over. Ja. Hans Braat heeft ons enorm veel geleerd over de vlag, de kleur en hoe we er allemaal aan komen. Verder hadden we het thema van Hans, wat gebaseerd was op...
1: Klassieke Bach.
0: Klassieke Bach. En ja, ik had zomaar wat muziek bij elkaar gezocht.
1: Nou, ja. Er zat ook wel themaatjes in, en verjaardagen en dergelijke.
0: En parkfeest en park. Dat soort dingen. Nou ja, wij wensen iedereen een heel fijn weekend.
1: Ja, en tot volgende week.
0: Ja, volgende week mag ik weer.
1: Oké, prettig weekend, Marja.
0: Prettig weekend.

0: Klaas hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht. Nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naast lid van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Het wordt gelukkig minder warm, maar ik vind het wel een lekker zomerse plaat. Die Tino D'Angelo en Aqualidea uit 1981 bereikte de derde plaats in de top 40 destijds. Hij overleed trouwens in 2024. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik ben Robert Snijman. Ik neem de leukste gouden oude met je mee. Tot 1 uur aan jouw apparaat. Wij breden nu op 107.3. Uiteraard via DAB+. Kijk zeggen.

allemaal heerlijke muziek hier op de zaterdagmiddag bij Breda Nu. Van 1, van 12 tot 1 succesnummers met ondergetekende Rob Znimani. En Hans Kopier tussen 1 en 4 met ook allemaal lekkere gouden ouwe hier op de 107.3 MHz FM-band. Je hoorde Level 42 en Hot Water. En daarvoor zat Earth, Wind & Fire en Let's Groove. En we zijn toegekomen aan onze smartlop. We gaan hem uiteraard van de singeltje draaien. Van de jaren 90, geloof ik. Ja, net naar de jaren 90, denk ik. Ja, Corrie Konings. En de titel is... Mooi was die tijd, vertaald uit Duits van Schön war die Zeit.

Nog net geen 2 minuten, 1 minuut 59. Hij kon heel mooi zingen, maar ook heel mooi fluiten. Roger Whittaker en Mexican Whistler was dat. En daarvoor zat Corrie Konings en mooi was die tijd van het singeltje draaien. Dit is Johnny en Don't Stop Believing is de titel van het dingetje.

Je hoort een Moby, Coraline en... Ik luisterde gisteren naar de radio op Radio 2, Intro Rally. Daar luister ik eigenlijk elke ochtend. En er kwam een plaat voorbij en die man die wist het niet. Ik denk, hoe kan je dit nou nog vergeten, deze plaat? Joh? Nou, ik ga hem gewoon draaien, want hij koos hem natuurlijk ook weer net niet. En dan had ik net zin om dat plaatje te horen. Dan ga ik hem nou toch draaien. Zo trouwens de vernieuwgouden oude van het verdeel. Dus Johnny Cash, maar eerst Mano, Attribute Dama. Dat is de titel van het.

0: kwam niet helemaal ongeschonden er doorheen, maar ik had hem eigenlijk wat schoon moeten maken vanmorgen. Maar ik had hem heel rap uit de kast getrokken. Nou ja, goed hè. Ach ja, het is, als het maar gezellig is toch. En inmiddels is onze grote vriend Ger van Londen ook in de studio aanwezig. En Ger, wat gaat het allemaal worden deze week?
1: Een hele goede middag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend in Breda hebben we zon- en sluierwolken met kans op een plaatselijke bui. Vandaag nog zomers warm in Breda met 25 graden of hoger. Met een matige wind en we hebben ook geen koude nachten. Zondag een stuk koeler, wel aangenaam met temperaturen net boven de 20 graden. De volgende week houdt dan wel de paraplu bij de hand. Tot zover het weekend. Weer breekt op Breda nu.
0: Ja, dankjewel Ger. Paraplu zou ik meenemen. We gaan luisteren naar Simply Red. Hier is Fake op jouw radio.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Het goede doel en vriendschap. En ik kan me herinneren dat het volgens mij de tweede single, na België, dat het de single is die uitkwam en ook getrokken is van het album België. Ik meen 1981 zo uit mijn hoofd. Echt uit mijn hoofd, toch? En Supply, we kennen van Lost in Love. Het is ook een ontzettend mooie hit van een All Out of Love.

Ik heb volgens mij nog een hele lange versie van deze plaat. Die duurt volgens mij iets van 8 minuten of zo. De Floaters hoorde je en Floaton, ze kwamen destijds uit Detroit. En ja, volgens mij is het een van de bekendste hits. De Air Supply staat ervoor en All Out of Love. Hierbij bereden nu terug in de tijd naar de jaren 90. Hier is Michael Jackson en Remember the Time.

Adele in haar beste tijd wel, vind ik, hoor. You make me feel my love. Dat was het voor vandaag. Ik ga je heel veel plezier zo meteen wensen met Hans Kopier. Ik heb hem nog niet gezien, want anders had je hem wel in de uitzending gehoord. Hij zat er vandaag niet in. Fijn weekend nogmaals. En veel

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Na een slip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
5: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

1993. No, I won't do. Allereerst natuurlijk even mijn collega bedanken voor het afgelopen uur. Succesnummers natuurlijk met onze eigen Robert. En wij zijn er weer tot 4 uur met de 70s, de 80s en de 90s. Zoals je van ons inmiddels gewend bent op deze zaterdagmiddag hier op Breda Nu.

heel eerlijk moet zijn, heeft deze man toch wel een plekje in mijn hart. Zijn muziek was natuurlijk altijd al goed met Live It Up, noem maar op, Endless Road. Ik heb hem nu 2 keer mogen ontmoeten. 1 keer in de studio van Breda Nu en 1 keer tijdens een live optreden. En ik kan alleen maar zeggen, het is zo'n vriendelijke man. En ook zijn vrouw is zo vriendelijk. Dat zul je niet denken na zoveel jaar, maar echt geweldig. Dat kan ik je zo vertellen. En we hebben natuurlijk een interview met hem gehad. En dat hebben we uitgezonden, maar misschien kunnen we dat nog wel een keertje uitzenden. Over een halfjaartje of zo. Je weet het nooit natuurlijk. De zomerse hits op je radio 2026 met Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. En daarna hebben we muziek uit 1979, Queen.

0: legendarische waren ze natuurlijk in de 70s en in de 80s. En dan hebben we het natuurlijk over Queen en Freddie Mercury met Don't Stop Me Now uit 1979. Het is tijd voor de straatvraag. En dit keer is het een hele leuke. Wat vind jij van al die traditionele vrije dagen?
1: Dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Ik vind het belangrijker dat alle Nederlanders zich thuis voelen in een vrije dag.
2: Die mogen ze van mij afschaffen. Duidelijk. Ik ben zelf katholiek opgevoed. Ik ben zelf wel christen, maar geen Rooms-katholiek, laat ik het zo zeggen. Want wel katholiek, want dat is het Romeinse woord voor gelovigen.
1: Dan begrijp ik ook wel dat het beter is om gewoon alle geloven op een hoop te gooien en daar dan een aantal vrije dagen uit te pakken. Dus dat lijkt me een beter idee.
3: Ik vind van wel, want net als bij suikerfeest, sommige mensen zijn natuurlijk geen moslim, sommige mensen wel.
4: Ja, ik vind het goed. Ja, dan moet het erin houden. Ik ga ook niet zo naar de kerk toe, maar ik heb wel een geloof. En dat blijft gewoon zo.
3: Heb je dus dat geloof, mag je alsnog vrij zijn om een feest te houden voor jouw geloof eigenlijk.

zegt The Real Thing. Can I Get By Without You. En ze hebben natuurlijk nog een aantal andere hele mooie hits gehad. Dat allemaal natuurlijk hier op Brede Nu Radio. Want daar luister je naar. En wie durft mij te bellen onder mijn uitzending? Die heeft wel heel erg veel lef, moet ik zeggen. Weet je wat? Het is tijd voor wat gezellige Nederlandstalig.

0: gezellig. De zomer van 2026. Zijn het die woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Die platen die blijven gewoon in je hoofd zitten. Ik moet nagaan, deze plaat komt uit 1988. En op een of andere manier, als ik hem draai, dan komt hij helemaal gelijk boven. Het is tijd voor de 12-inch remix-uitvoering. Dat doen we altijd in het eerste uur. En vandaag hebben we gekozen voor Madonna.
1: Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it.

0: hebt kunnen luisteren naar de 12 inzetvoering van Madonna, inderdaad. En dat heette Folk uit de jaren 90 allemaal. En dat betekent dat dat voor vandaag weer de 12 inzetvoering is. In de tweede uur natuurlijk de live uitvoering en ook nog een keertje de straatvraag. Wat wil je nog meer? Lekkere muziek? Nou, we gaan terug naar 1978.
1: Ladies with an attitude.
0: Nee, mevrouw. Dat was niet onze afspraak. Dit was onze afspraak.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

gingen terug naar 1990. UB40 en Ellie Campbell. Futuring Shaggy met een oude hit van Tom Jones natuurlijk. She's a Lady uit 1990. Het eerste uur zit er al weer op. We gaan op naar de commercials. Het nieuws van 2 uur. En daarna nog even de verkeersinformatie. En dan zijn we bij je terug met onder andere de straatvraag. Lekkere zomerse muziek. En natuurlijk een live uitvoering van de plaat. En de laatste die we voor je kunnen draaien. Dat is deze plaat van niemand minder als Kylie Minogue. Tot zometeen.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naast lid van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
6: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

0: We gingen terug in de tijd, 1984. Welkom bij het tweede uur zomerradio met typisch Hans natuurlijk op zaterdagmiddag tussen 1 en 4. En I'm your son, South America van Silvio. En wat gaan we in dit uur doen? We hebben zometeen nog een straatvraag en we hebben een plaat live natuurlijk, dat we altijd doen in de tweede uur. En dit keer is die in Nederlandstalig. En over Nederlandstalig trouwens gesproken. De tweede plaat is ook meestal Nederlandstalig. Nou ja, meestal altijd het eigenlijk. Hier is Paul de Leeuw uit 1994 met dat verschrikkelijk mooie nummer. Ik wil niet dat je liegt.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld.

1984. Lionel Richie en Hello, is it me you're looking for? En daarvoor uit 1994, Paul de Leeuw en Ik wil niet dat je liegt. En Paul de Leeuw, die kun je natuurlijk van zoveel dingen. Denk maar aan Bob en Annie de Roy, zoals hij dat kan doen. Maar hij kon ook heel serieus zijn. En dat hoorde je in dat liedje Ik wil niet dat je liegt. En van 1984 gaan we terug naar 1981 met een dame die nog steeds optreedt. En ook nog vaak in Nederland en Duitsland is te zien. Dus kijk even op haar site mocht je ze willen zien. Wij gaan terug met Cambodia. Na deze plaat is het wel de hoogste tijd voor de straatvraag. En dat gaat over concerten. Nou, ik ben benieuwd zometeen.

0: Kim Wild, inderdaad. En dat mooie Cambodia hoor je hier op Breda Nu.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Van welk concertbezoek heb jij spijt?
2: Vroeger Justin Bieber, maar dat is al een hele tijd geleden.
3: Nee, ik ga niet zo vaak naar concerts. Dus nee, daar zou ik geen spijt van hebben, nee.
4: Niet zozeer een concert, wel een locatie.
2: En welke was dat?
4: Ja, de Amsterdam Arena, die galmbak.
5: Van de Rolling Stones.
2: Waarom?
5: In de arena. Dat was helemaal geen geluid, dat was verschrikkelijk. Dat is helemaal kloten.
6: Nee, ik heb nergens spijt van.
7: Ja, we hebben ooit wel eens een show gezien, die vonden we helemaal niks. Maar ik weet niet meer hoe die man heette, was cabaret.
8: Ik heb niet erg spijt van concert, eerlijk gezegd. Nee, ik doe er altijd wel inspiratie aan op. En het een is wel beter dan het ander. Maar ik heb nooit echt met een slecht gevoel een concert verlaten.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

er zijn weer twee achter elkaar. 1973 kwamen ze allebei uit The Carpenters en The Top of the World. En Demis Roussos was dat. En Schönes Mädchen aus Arcadia ook uit 1973.

0: Nou had het makkelijk gekund natuurlijk de afgelopen dagen. Muziek van niemand minder als Teaspoon en Sex on the Beach uit 1997 alweer.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

De live-uitvoering van vandaag lag in handen van Rob de Nijs. Zijn enigste nummer 1 hit. Kun je het je eigen voorstellen? Nou, eigenlijk ik niet. Maar het is toch echt zo. Bangerhart werd een nummer 1 hit in Nederland. En wij draaiden de live-uitvoering. Opgenomen tijdens de Night of the Proms in 2001. Everybody.

Tell me I'm the only one. De dame heeft twee grote hits gehad. Prove Your Love en Tell It to My Heart uit 1988. En daarvoor uit 1997 alweer de Backstreet Boys en Everybody. Hey, lekker, een glaasje cola, dankjewel. Ja, ja, je wordt goed verzorgd hier. Ik kan niks anders zeggen als je programma zit te maken. Dan komen de mensen af en toe even wat drinken brengen. Dan, want met dat vele praten inderdaad krijg je ook wel een beetje een droge strot natuurlijk. Zomerradio 2026. En wat denk je dan aan? Onder andere uit Duitse plaatsen. 1979.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Him to Me. Boney M uit 1978 en daar zie je Boat on the River. En daarvoor uit 1979 natuurlijk de Gibson Brothers met die grote zomerhit. Kesera, Mevide en het blijft een lekkere plaat. We kunnen er nog eentje draaien en dan gaan we op naar het nieuws. En eerst maar naar de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. En dan zijn we het laatste uur nog bij je terug. En wat gaan we dan doen in het laatste uur? In het laatste uur gaan we de top 10 behandelen en draaien we de nummers 3, 2 en 1 helemaal non-stop. De laatste plaat. Ik kan hem helemaal voor je draaien.

0: ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
1: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Na slip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover. De ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie.

zomerse plaat, kun je wel zeggen. Sun of Jamaica. Terug naar 1980 met de Goodbye Dance Band. En dat hoorde je natuurlijk al aan het begin, de heerlijke zee. Ja, het was de afgelopen dagen echt bijzonder warm natuurlijk. En als het warm is, dan krijg ik zin in dit Nederlandstalige liedje.

Met de gelijknamige Bondfilm natuurlijk. Duran Duran en View to a Kill uit 1985. Wat gaan we straks nog doen in dit programma? De top 10 gaan we behandelen. We gaan terug naar 1985. We behandelen de top 10 en de nummers 3, 2 en 1 draaien we non-stop achter elkaar. En over lekker zomerse muziek gesproken, dit is er ook wel eentje hoor. 1983, F.R. David.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

getrouwd met Jennifer Lopez, Mark Anthony en When I Dream at Night. En daarvoor F.R. David uit 1983 en dat mooie Words. Straks de top 10, maar eerst even tijd voor vrede.

band heeft in heel zijn bestaan meer dan 60 albums gemaakt. En we nagaan de band zonder naam uit Volendam. Meer dan 60 albums, ongelooflijk eigenlijk. En daarvoor hoorde je Rutschakot natuurlijk uit 1993 en Vrede. Na de volgende plaat, de top 10.

0: kwamen natuurlijk uit Limburg. En dan hebben we het natuurlijk over Pussycat inderdaad en Smile uit 1976 alweer. We gaan de top 10 behandelen van 1985. We gaan terug naar week nummer 8 voor deze week. Daar vinden we op nummer 10 komend van 12 de Death Band met Let It All Blow in de vierde week. 3 weken voor David Bowie en This Is Not America ging van 14 naar nummer 9. Van 10 naar nummer 8 in de vijfde week Phil Collins en Susu Dio, die komen we zo nog een keer tegen. En nummer 7 bleef nummer 7 en stond er 7 weken in. Billy Ocean en dat mooie Loverboy. Foreigner met I Wanna Know What Love Is bleef op 6 staan in de 11e week. En van 4 naar nummer 5 Ashford & Simpson en Solid in de 8e week. Nummer 4, komend van 5 en 6 weken, Jermaine Jackson en Do What You Do. Dat betekent dat we toe zijn aan de top 3. Die gaan we non-stop voor je draaien. Hier zijn de nummers 1, 2 en 3. Veel plezier ermee.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

En dat was hem dan, de nummer 1 van deze week. Inderdaad, Tears for Fears. Hoe zag de top 3 eruit? Op nummer 3 bleef staan Murray Head met dat mooie One Night in Bangkok, wat trouwens geschreven is door de jongens van ABBA. Op nummer 2, komend van 1, inderdaad Philip Bailey en Phil Collins en dat mooie Easy Lover. En van 2 naar nummer 1 in de 7e week, Tears for Fears en Shout. Dat was hem dan weer voor deze week. Volgende week gaan we terug, denk ik, naar de... zullen we de jaren 90 volgende week weer eens doen? En dan ergens halverwege of zo. Ja, laten we dat doen. Eerst even wat anders. Nederlandstalige muziek. Ook dat hier natuurlijk op Brede Nu Radio. Want daar luister je naar. 7 dagen in de week. 24 uur per dag zijn we bij. Onder andere met Gordon.

1992 alweer Gordon en Jong voor altijd. Toen hij tenminste nog een beetje muziek maakte. Tegenwoordig is het één grote drama. Het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag 30 mei. In typisch Hans tussen 1 en 4 uur. Volgende week ben ik er weer tussen 1 en 4. En dan draaien we weer natuurlijk hele andere nummers. En ik wens je vanavond tussen 8 en 11 heel veel plezier met HWTNS. Oftewel het wordt toch niks zo show. En geniet voor de rest lekker van de muziek hier natuurlijk op jouw Breda nu. En waar kun je ons vinden? We hebben een app. Je kan dat via internet vinden. En via de FM 1073 FM. En we zitten tegenwoordig ook over dat nieuwe systeem. Ik kan er even niet op komen. Ja, wat in die auto zit, laat het maar even zo zeggen. Dit is mijn laatste plaat voor deze zaterdag. Hier is 5 Star en de Slightest Touch. Tot volgende.

0: Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures. En wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naast lift van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover. De ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naast lid van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de 3e keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naast lid van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Na slip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Ik

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures

0: jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Ik wil alles, alles.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer.

0: profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is. Zo lijkt het hier te zijn en krijgt alles van betekenis. Uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl. Everybody get up.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg.

0: Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

peace. My family. The love. The energy.

0: was 2001. En op Ibiza was dit een ongelooflijk groot hit. Ik weet het nog goed, want ik was in die zomer op het eiland. En ik heb deze echt te lang niet gehoord. Wat een fijne opener van die On Fire Radio Show. Deep Swing was dat hier en In The Music. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. Brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: We hebben nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks, Love Us, Jewel Kid, Weeds, Dan Harbor, Mixmeisters en Melissa.

voor Fred Everything en Ed Jazz. En Conquest en ook nog de nieuwe Jonas Blue. Deze week uitgekomen op Defective Girl hoorde je hier in The On Fire Radio Show. Er is een nieuwe van Weeds, What I Might Do. Ga je zometeen horen. Eerst is dit Jewel Kids en een waanzinnig goede rework van

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden.

0: binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

van On Fire hebben in ons systeem een bepaalde categorie. En die heet lekkere binnenkomers. Nou, die categorie hebben we even aangeboord voor de track die je zojuist hoorde. Ach, lekker.

0: hottest, brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks Love Us, Jewel Kids, Weeds, Dan Harbour, Mixmasters en Melizos. En Gorgen met andere woorden. Je zit nog een uurtje rand, want ik heb ze weer liggen. Ja hoor, de

als je wil horen wat er allemaal gebeurt in Houseland. Want wij hebben de allernieuwste plaatjes. Het is een bommetje hoor. Ja, zeker wel. Dit is nieuw uit op het Who Plays Records label uit Engeland. Faultless and Groove Seduction. Dit is Tanzania. De opener van uur 2 van On Fire.

gmail.com. Homefire Radio Show at gmail.com. We gaan hem zo meteen weer draaien. Mix Masters met Melisos. Dat is een remake van In The Mix. Eerst even nieuw werk van Stanny Abram en Michael Wonik. Dit is Neurostatic in Homefire.

Bluetree Vocal Deluxe Edit Show van You Are In My System. Ja, het mag even duren, die titel. Goed, On Fire zit erop voor het laatste weekend in mei. Vanaf zondag is de show weer lekker terug te luisteren.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het 2e jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten.

0: autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België en Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet...